0: Idolope nelikhitha yenoxini yemakasi iphetha amarespekt yonke jikelele kanye nekhezeteni yonke
1: ithomakonya.